0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat. Iran mag ondanks de oorlog met de Verenigde Staten een delegatie sturen. Het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian kreeg geen visa. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Nu nog het weer. Het is momenteel 14 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het westen. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat. Iran mag ondanks de oorlog met de Verenigde Staten een delegatie sturen. Het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian kreeg geen visa. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Nu nog het weer. Het is momenteel 14 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het westen. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het plenaire debat. Iran mag ondanks de oorlog met de Verenigde Staten een delegatie sturen. Het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian kreeg geen visa. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%.

0: De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Nu nog het weer. Het is momenteel 14 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het westen. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlanders besteden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van thuiswinkel.org. Het aantal online aankopen steeg met 3% tot ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven vrijwel gelijk op 17,1 miljard euro. Een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest in München is maandagavond omgekomen. De man werkte bij De Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij werd mogelijk geraakt en verpletterd door de attractie en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers waren niet in gevaar. De politie onderzoekt het ongeluk.

0: van houthieren bellen. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het zuidwesten. Dat weerbeeld houdt de komende uren aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlanders besteden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van thuiswinkel.org. Het aantal online aankopen steeg met 3% tot ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven vrijwel gelijk op 17,1 miljard euro. Een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest in München is maandagavond omgekomen. De man werkte bij De Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij werd mogelijk geraakt en verpletterd door de attractie en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers waren niet in gevaar. De politie onderzoekt het ongeluk. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de lidstaten op de sancties tegen Rusland te handhaven. De 27 lidstaten moeten voor dinsdagnacht instemmen met verlenging. Frankrijk en Slowakije willen Alisher Usmanov schrappen. Luxemburg en Slowakije willen hetzelfde voor Michail Friedman. Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham heeft ingestemd met een verzoek van Saoedi-Arabië om tijdelijk een tankvliegtuig van de Britse luchtmacht naar het Midden-Oosten te sturen. Het toestel kan straaljagers in de lucht van brandstof voorzien. Saoedi-Arabië vroeg om steun na aanhoudende aanvallen van houthierenbellen. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het zuidwesten. Dat weerbeeld houdt de komende uren aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat al een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus afrit Brielle en de Zuurhoofdbrug, 6 kilometer. Dat komt natuurlijk door die scheuren in de weg. Twee rijstroken zijn nog steeds dicht en verkeer moet via de vluchtstrook.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlanders besteden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 100 euro per online aankoop. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van thuiswinkel.org. Het aantal online aankopen steeg met 3% tot ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven vrijwel gelijk op 17,1 miljard euro. Een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest in München is maandagavond omgekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij werd mogelijk geraakt en verpletterd door de attractie en overleefde later in het ziekenhuis. Bezoekers waren niet in gevaar. De politie onderzoekt het ongeluk. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de lidstaten op de sancties tegen Rusland te handhaven. De 27 lidstaten moeten voor dinsdagnacht instemmen met verlenging. Frankrijk en Slowakije willen Alisher Usmanov schrappen. Luxemburg en Slowakije willen hetzelfde voor Michail Friedman. Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham heeft ingestemd met een verzoek van Saoedi-Arabië om tijdelijk een tankvliegtuig van de Britse luchtmacht naar het Midden-Oosten te sturen. Het toestel kan straaljagers in de lucht van brandstof voorzien. Saoedi-Arabië vroeg om steun na aanhoudende aanvallen van houthierenbellen. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het rustig en droog met meestal bewolkte lucht. De zwakke wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Coeypoets.
3: Ja, zoals dan weer dinsdag. Hè? Het is 7 uur geweest, toch? De show van Feel Good Radio. Nu met

Three Times a Lady, dat was het waren de Commodores op Feel Good Radio uit 1978. Daarvoor nog Johnny Nash en Cupid tijdens de ochtendshow van Feel Good Radio 22 september vandaag. Met straks Simon & Garfunkel, Cecilia. Ook Cliff Richard komt eraan met de Young Ones, maar we beginnen met Elton John. We gaan naar 1972, hier is Crocodile Rock.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlanders besteden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld €100 per online aankoop. Dat is 3% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van thuiswinkel.org. Het aantal online aankopen steeg met 3% tot ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven vrijwel gelijk op 17,1 miljard euro. Een 52-jarige medewerker van een kermisattractie op het Oktoberfest in München is maandagavond omgekomen. De man werkte bij de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog. Hij werd mogelijk geraakt en verpletterd door de attractie en overleefde later in het ziekenhuis. Bezoekers waren niet in gevaar. De politie onderzoekt het ongeluk. EU-buitenlandchef Kaya Kallas roept de lidstaten op de sancties tegen Rusland te handhaven. De 27 lidstaten moeten voor dinsdagnacht instemmen met verlenging. Frankrijk en Slowakije willen Alisher Usmanov schrappen. Luxemburg en Slowakije willen hetzelfde voor Michail Friedman. Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. De Britse premier Andy Burnham heeft ingestemd met een verzoek van Saoedi-Arabië om tijdelijk een tankvliegtuig van de Britse luchtmacht naar het Midden-Oosten te sturen. Het toestel kan straaljagers in de lucht van brandstof voorzien. Saoedi-Arabië vroeg om steun na aanhoudende aanvallen van houthierenbellen. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het rustig en droog met meestal bewolkte lucht. De zwakke wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Someone was dat van Axis op Feel Good Radio. Net na 19:30, je hoort ook eerst mee natuurlijk met het laatste nieuws. Dus met alle paparazzi alweer aan het rondlopen. Want over een klein half uurtje is er natuurlijk weer een nieuwe update. Tot die tijd, Billy Ocean, 77, Red Light, Spells Danger.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in gevaar gekomen door een golf van inbraken in kazernes. Dit jaar waren er al 85 inbraken of pogingen, tegenover 17 in 2024 en 18 in 2025. Bij een deel werd redmateriaal gestolen. Het consumentenvertrouwen is in september opnieuw iets verbeterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de score van min 34 naar min 33. Het vertrouwen blijft daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 ligt. De koopbereidheid nam wel licht toe. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 roepen Iran op te stoppen met het leveren van wapens aan de Houthis in Jemen. Ook moeten de Houthis hun aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De landenclub waarschuwt voor een gevaarlijke escalatie die kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij in New York een zeer goed en constructief gesprek heeft gehad met president Trump over Oekraïne en de Rode Zee. Frankrijk gaat Oekraïne helpen met radars en onderscheppers voor de luchtverdediging. Macron pleit ook voor een bestand rond energieinfrastructuur. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Grote weersveranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Den Haag-Amsterdam door een te hoge vrachtwagen. Voor de Schiphol-tunnel 2 kilometer file. De tunnel is even dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmaden 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. Een file met heel veel vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en de Meren staat het stil over 17 kilometer. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.

Vicky en Leandro op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Heerlijk wakker worden doe je met de ochtendshow 7:15. Met straks onder andere een update van het nieuws natuurlijk. We hebben ook een Redbone. We are all wounded. At wounded knees. En ook Frank Sinatra gaat nog even in het liefdesbootje stappen. Maar totdat het zover is, gaan we naar 1972. Deze knaller van een hit van David Bowie. Hier is Starman.

Ja, stiekem zingen ze allemaal mee, toch? De 70s of Feel Good Radio, Redbone was dat. En daarvoor ook nog Frank Sinatra met Love and Marriage. En dan nu snel door naar Steeler's Wheel. Hier is Stuck in the Middle with You.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in gevaar gekomen door een golf van inbraken in kazernes. Dit jaar waren er al 85 inbraken of pogingen, tegenover 17 in 2024 en 18 in 2025. Bij een deel werd redmateriaal gestolen. Het consumentenvertrouwen is in september opnieuw iets verbeterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de score van min 34 naar min 33. Het vertrouwen blijft daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 ligt. De koopbereidheid nam wel licht toe. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 roepen Iran op te stoppen met het leveren van wapens aan de Houthis in Jemen. Ook moeten de Houthis hun aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De landenclub waarschuwt voor een gevaarlijke escalatie die kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij in New York een zeer goed en constructief gesprek heeft gehad met president Trump over Oekraïne en de Rode Zee. Frankrijk gaat Oekraïne helpen met radars en onderscheppers voor de luchtverdediging. Macron pleit ook voor een bestand rond energieinfrastructuur. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Grote weersveranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Tavares en Don't Take Away the Music. Ja, zij scoorde grote hits in de 70s, hoor. En daarvoor nog Esmee Gijzen met het nieuws op Feel Good Radio. Elk half uur is ze hier in de studio aanwezig om jou het laatste nieuws te brengen. En ja, dan nu even naar 1976. Je hoefde niet goed Engels te kunnen om wel een plaat te zingen in het Engels en daar een hit mee te scoren.

Vrolijke deunen op Feel Good Radio met Ray C en Lay Your Love on Me. Daarvoor nog Bob Marley en The Wailers. I Shot the Sheriff. Zometeen weer een update van het laatste nieuws. En eerste trucks. Here's Love is.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit. We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in gevaar gekomen door een golf van inbraken in kazernes. Dit jaar waren er al 85 inbraken of pogingen, tegenover 17 in 2024 en 18 in 2025. Bij een deel werd redmateriaal gestolen. Het consumentenvertrouwen is in september opnieuw iets verbeterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de score van min 34 naar min 33. Het vertrouwen blijft daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 ligt. De koopbereidheid nam wel licht toe. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 roepen Iran op te stoppen met het leveren van wapens aan de Houthis in Jemen. Ook moeten de Houthis hun aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De landenclub waarschuwt voor een gevaarlijke escalatie die kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij in New York een zeer goed en constructief gesprek heeft gehad met president Trump over Oekraïne en de Rode Zee. Frankrijk gaat Oekraïne helpen met radars en onderscheppers voor de luchtverdediging. Macron pleit ook voor een bestand rond energieinfrastructuur. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en loopt verder op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 kilometer tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 25 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 9 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Een half uur vertraging. 11 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Overschie. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een file met 10 minuten vertraging staat ook op de A44 Amsterdam Den Haag. Dus afrit Noordwijkerhout en Oegstgeest Noord 4 kilometer.
4: Joey Koeipoets. Lekker hoor, de radio. Ze staan op Feel Good Radio. Het is 9 uur geweest, uur 3 vanochtend. Show met ABC hier.

Opera was van Keith West op Feel Good Radio. En zo is het 9:15 geweest. Ja, ja, dinsdag 22 september. Joey Kooijpoets hier met de beste classic hits. 60s en 70s hits. Heel te verstaan natuurlijk. Video Kilter Radio Star. Hier zijn de Buggles.

Bodiem, Daddy Cool, Feel Good Radio. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit zijn de classic hits waar je blij van wordt. En dit is Feel Good Radio met Peter Frampton en Baby, I Love Your Way. Je mag lekker meezingen.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in gevaar gekomen door een golf van inbraken in kazernes. Dit jaar waren er al 85 inbraken of pogingen, tegenover 17 in 2024 en 18 in 2025. Bij een deel werd redmateriaal gestolen. Het consumentenvertrouwen is in september opnieuw iets verbeterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de score van min 34 naar min 33. Het vertrouwen blijft daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op min 12 ligt. De koopbereidheid nam wel licht toe. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 roepen Iran op te stoppen met het leveren van wapens aan de Houthis in Jemen. Ook moeten de Houthis hun aanvallen op doelen in Saoedi-Arabië staken. De landenclub waarschuwt voor een gevaarlijke escalatie die kan leiden tot wereldwijde instabiliteit. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij in New York een zeer goed en constructief gesprek heeft gehad met president Trump over Oekraïne en de Rode Zee. Frankrijk gaat Oekraïne helpen met radars en onderscheppers voor de luchtverdediging. Macron pleit ook voor een bestand rond energieinfrastructuur. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en loopt verder op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, zo, als je nu nog niet wakker bent, dan weet ik het niet meer. Uit Den Haag, Golden Earring en Bombay en Feel Good Radio 60s en 70s. Zometeen voor je John Travolta. Ook Scott McKenzie komt eraan na de Generals.

Feel Good Radio met ILO en Can't Get It Out of My Head. Zometeen na 10 uur is onze bellijn weer geopend. Lekker buiten de uitzending even kletsen. Een luisterend oor, dat kan via 085 8200 899.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij stopte die vluchten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De hervatting blijft afhankelijk van de situatie. Sinds 25 augustus vliegt KLM weer op Tel Aviv. De Zwitserse bank UBS krijgt van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro. Volgens het OM hielp Credit Suisse jarenlang zwartspaarders om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Het ging om 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten. Minister Vincent Karremans wil minder PFAS in kraanwater. Greenpeace zegt dat de hoeveelheid in grote delen van West-Nederland boven het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ligt. Volgens Karremans blijft kraanwater veilig om te drinken. Hij onderzoekt ook een nationaal verbod op PFAS-lozingen. Tech-ondernemer Ronald Hans, bekend als Nalden, wordt bij tech-investeerder Prosus de hoogste leidinggevende voor productontwikkeling. Hans richtte WeTransfer op en werkt aan Boomerang, een alternatief voor die dienst. Hij gaat nieuwe producten ontwikkelen met kennis uit de techbedrijven van Prosus. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 18 graden. Verder worden geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 minuten vertraging, 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Harmelen, 6 kilometer file en 10 minuten.

De New Seekers waren dat hier, vrolijkheid uit de jaren 70. Goedemorgen, dinsdagmorgen alweer in de tweede dag van de herfst op de kalender. Ik moet je eerlijk zeggen, ik mis de zomer nu al. Zal me maar niet te veel gaan aanstellen, want we krijgen nog een paar zware maanden voor de boeg. Het schijnt er veel te gaan regenen in deze herfst, omdat het zeewater zo warm is. Hey, goedemorgen Joey, dankjewel voor de ochtend. Jo, ik ben er weer klaar voor 3 uur lang de allermooiste songs uit de jaren 60 en 70. Op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s and 70s. Harold Melvin en Blue Notes zijn dit en The Love I Lost.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. KLM wil vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai, Riyadh en Dammam. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij stopte die vluchten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De hervatting blijft afhankelijk van de situatie. Sinds 25 augustus vliegt KLM weer op Tel Aviv. De Zwitserse bank UBS krijgt van het Nederlandse Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro. Volgens het OM hielp Credit Suisse jarenlang zwartspaarders om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Het ging om 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten. Minister Vincent Karremans wil minder PFAS in kraanwater. Greenpeace zegt dat de hoeveelheid in grote delen van West-Nederland boven het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ligt. Volgens Karremans blijft kraanwater veilig om te drinken. Hij onderzoekt ook een nationaal verbod op PFAS-lozingen. Tech-ondernemer Ronald Hans, bekend als Nalden, wordt bij tech-investeerder Prosus de hoogste leidinggevende voor productontwikkeling. Hans richtte WeTransfer op en werkt aan Boomerang, een alternatief voor die dienst. Hij gaat nieuwe producten ontwikkelen met kennis uit de techbedrijven van Prosus. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 18 graden. Verder worden geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Grace Jones en haar versie van La Vie en Rose blijft een feestje om te horen, toch? Goedemorgen, het is sowieso feest op de radio, want je bent bij Feel Good 60s en 70s. Dat is 24-7, het mooiste uit de jaren 60 en 70. Een van mijn favorietjes uit de jaren 70. Hier is Gilbert O'Sullivan.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. Het kantoor gaat mogelijk in de eerste helft van volgend jaar open. Venezuela herstelde 5 maanden geleden de betrekkingen met het fonds. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag op het terrein bij IJmuiden woedde. Het vuur ontstond aan het einde van de middag bij een transportband naar een hoogoven die in onderhoud is. Volgens het bedrijf zijn er daardoor geen gevolgen voor de productie. Niemand raakte gewond. De Fiat heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude bedraagt ongeveer €4 miljoen. Uit zijn woning en 3 bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld en goederen. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven voor 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord op hoofdlijnen. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft ongeveer hetzelfde. Het wordt uiteindelijk zo'n 16 graden. De wind blijft zwak en verandert niet van richting. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Erwin van der Bliek.
6: 11 uur geweest op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s.

60s and 70s.

Blijft prachtig, hè, dit. If I could save time in a bottle. Dat was de Jim Croce hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s and 70s. Goedemorgen. Wat is die koffie weer lekker vandaag? Om maar te zwijgen over de plaatjes. Niet normaal, man. Hier word je blij van. Dit zijn de Bellamy.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez in New York. Het kantoor gaat mogelijk in de eerste helft van volgend jaar open. Venezuela herstelde 5 maanden geleden de betrekkingen met het fonds. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die maandag op het terrein bij IJmuiden woedde. Het vuur ontstond aan het einde van de middag bij een transportband naar een hoogoven die in onderhoud is. Volgens het bedrijf zijn er daardoor geen gevolgen voor de productie. Niemand raakte gewond. De Fiat heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude bedraagt ongeveer 4 miljoen euro. Uit zijn woning en 3 bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld en goederen. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven voor 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord op hoofdlijnen. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft ongeveer hetzelfde. Het wordt uiteindelijk zo'n 16 graden. De wind blijft zwak en verandert niet van richting. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085 8200 899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085 8200 899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085 8200 899.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 7 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het bereiden en verwerken van cocaïne in een bedrijfsruimte aan de Schammekamp. Daar ontplofte op 29 januari 2024 een drugslab. 3 mensen kwamen om. Marineschip Zijner Majesteit de Ruiter is na bijna een half jaar terug in Den Helder. Het schip keerde dinsdag terug uit het Verre Oosten. Sinds vorige maand diende het als varend hoofdkwartier voor een missie in de Straat van Hormuz. Die missie begint pas als de vijandigheden tussen Iran en de Verenigde Staten stoppen. Bij meldpunt Rita zijn rond Pride en World Pride in Amsterdam 672 meldingen gedaan. De meeste gingen over uitschelden en beledigen. In 20% was sprake van bedreiging of intimidatie. In 38 meldingen werden mensen bespuugd, met drank bekogeld of geschopt. Ivonic wil wereldwijd 3200 banen schrappen, van de ongeveer 31.000 banen. Ongeveer 2150 banen verdwijnen in Duitsland. Het bedrijf wil zo investeren in groeimarkten en stoppen met activiteiten zonder toekomst. Details volgen later dit jaar. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het 16 graden en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Regen wordt de rest van de dag niet verwacht. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Erwin van der Bliek.
6: Net 12 uur geweest op de tweede werkdag van de week. En ach, kijk eens aan mensen, daar zal je...

Dat waren de Cats en hun versie van Save the Last Dance for Me. De lunch wordt opgediend en we gaan er met het hele team lekker van genieten. Mocht je ook aan tafel zitten, eet smakelijk. En hier is een tranentrekkertje tijdens de lunch, moet ook kunnen. Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 7 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het bereiden en verwerken van cocaïne in een bedrijfsruimte aan de Schammekamp. Daar ontplofte op 29 januari 2024 een drugslab. 3 mensen kwamen om. Marineschip Zijner Majesteit de Ruiter is na bijna een half jaar terug in Den Helder. Het schip keerde dinsdag terug uit het Verre Oosten. Sinds vorige maand diende het als varend hoofdkwartier voor een missie in de Straat van Hormuz. Die missie begint pas als de vijandigheden tussen Iran en de Verenigde Staten stoppen. Bij meldpunt Rita zijn rond Pride en World Pride in Amsterdam 672 meldingen gedaan. De meeste gingen over uitschelden en beledigen. In 20% was sprake van bedreiging of intimidatie. In 38 meldingen werden mensen bespuugd, met drank bekogeld of geschopt. Yvonnik wil wereldwijd 3200 banen schrappen, van de ongeveer 31.000 banen. Ongeveer 2150 banen verdwijnen in Duitsland. Het bedrijf wil zo investeren in groeimarkten en stoppen met activiteiten zonder toekomst. Details volgen later dit jaar. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het 16 graden en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Regen wordt de rest van de dag niet verwacht. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Lekker plaatje uit de jaren 70 met een eerbetoon aan Wolfman Jack, die hele populaire radio-dj uit Amerika. Je hoorde The Gas Hill en Clap for the Wolfman. Het is bijna 1 uur, ik ga even mijn siestaatje doen, maar om 4 uur zijn we weer terug met 3 uur lang het mooiste uit de jaren 60 en 70. Dit is Wacy en

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Algemene Rekenkamer vindt dat minister Rianne Letschert in haar begroting wel beleidsdoelen noemt, maar niet duidelijk maakt welke resultaten ze wil bereiken. Daardoor weet de Tweede Kamer niet wat ze kan verwachten. Concrete doelen voor taal en rekenen ontbreken en moeten alsnog in de begroting worden opgenomen. Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat dinsdag. De verdachte krijgt een enkelband, moet zich melden bij de reclassering en mag geen contact hebben met medeverdachten. De advocaat van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert noemt diens veroordeling tijdens een regiezitting in Zwolle te zwaar en onterecht. Hij wil dat het vonnis van tafel gaat en dat er nieuw onderzoek komt. Van Eert kreeg vorig jaar 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de westelijke havenstad Yanbu weer opgestart. De leiding was vorige week gesloten na droneaanvallen. Volgens ingewijden wordt er nog beperkt olie doorheen gepompt. Volledig herstel van het transport duurt naar verwachting 6 weken. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog en overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 18 graden. Uit het west-zuidwesten waait een zwakke wind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
2: De bellijn!
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Algemene Rekenkamer vindt dat minister Rianne Letschert in haar begroting wel beleidsdoelen noemt, maar niet duidelijk maakt welke resultaten ze wil bereiken. Daardoor weet de Tweede Kamer niet wat ze kan verwachten. Concrete doelen voor taal en rekenen ontbreken en moeten alsnog in de begroting worden opgenomen. Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede komt binnenkort onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat dinsdag. De verdachte krijgt een enkelband, moet zich melden bij de reclassering en mag geen contact hebben met medeverdachten. De advocaat van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert noemt diens veroordeling tijdens een regiezitting in Zwolle te zwaar en onterecht. Hij wil dat het vonnis van tafel gaat en dat er nieuw onderzoek komt. Van Eert kreeg vorig jaar 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de westelijke havenstad Yanbu weer opgestart. De leiding was vorige week gesloten na droneaanvallen. Volgens ingewijden wordt er nog beperkt olie doorheen gepompt. Volledig herstel van het transport duurt naar verwachting 6 weken. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog en overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 18 graden. Uit het west-zuidwesten waait een zwakke wind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Booking.com schermt telefoonnummers van Nederlandse gebruikers vanaf volgende week beter af. De nummers kunnen dan niet meer buiten het platform worden gedeeld om misbruik na een datalek in april te voorkomen. Fraudedirecteur Pascal Maffei zegt dat het onderzoek nog loopt, maar niets bekend maakt over het aantal getroffen klanten of de oorzaak. De advocaat van Jalal O. heeft dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam gepleit voor vrijspraak. O. wordt verdacht van het runnen van een drugslab aan de Schammekamp dat op 29 januari 2024 ontplofte. 3 mensen kwamen om. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel. Volgens de advocaat is er onvoldoende bewijs. Ongeveer 200 mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding door agenten. Familie vroeg tijdens de uitvaart om gerechtigheid via de rechter. Bij een Saoedische aanval op een gevangenis in Al-Hazm in het noordwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 9 gevangenen gedood. Een functionaris van de door Iran gesteunde beweging meldde dat dinsdag aan persbureau Saba. De gevangenen zouden tijdens recente gebeurtenissen zijn opgepakt. Dan nog het weer. Het blijft de rest van vandaag overwegend bewolkt met weinig wind uit het west-zuidwesten. Er wordt geen neerslag verwacht. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, blauw. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder. Het beroep tegen de plannen is ingetrokken na afspraak over bereikbaarheid. De overheden investeren samen ongeveer 200 miljoen euro in wegen en een fietsbrug. Het gerestgebouw in Zwolle is dinsdagmiddag kort ontruimd na een kleine brand in een technische ruimte van de parkeergarage. Er kwam lichte rook vrij. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert werd kort geschorst. Na ongeveer 10 minuten mocht iedereen weer naar binnen. De situatie is onder controle. 14 mannen zijn dinsdag in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen op eerste paasdag 2019. De straf volgt later. Bij de aanslagen kwamen 279 mensen om, onder wie 3 Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond. 9 mannen zijn vrijgesproken. De rechtbank in Arnhem heeft Mark 1 20 jaar cel opgelegd voor de moord op zijn partner Nelleke in Beuningen. De man wurgde haar in de nacht van 13 op 14 december vorig jaar. Volgens de rechtbank handelde hij met voorbedachte raden. Hij belde na de moord zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 19 graden en blijft daar de rest van de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder. Het beroep tegen de plannen is ingetrokken na afspraak over bereikbaarheid. De overheden investeren samen ongeveer 200 miljoen euro in wegen en een fietsbrug. Het gerestgebouw in Zwolle is dinsdagmiddag kort ontruimd na een kleine brand in een technische ruimte van de parkeergarage. Er kwam lichte rook vrij. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert werd kort geschorst. Na ongeveer 10 minuten mocht iedereen weer naar binnen. De situatie is onder controle. 14 mannen zijn dinsdag in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen op eerste paasdag 2019. De straf volgt later. Bij de aanslagen kwamen 279 mensen om, onder wie 3 Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond. 9 mannen zijn vrijgesproken. De rechtbank in Arnhem heeft Mark 1 20 jaar cel opgelegd voor de moord op zijn partner Nelleke in Beuningen. De man wurgde haar in de nacht van 13 op 14 december vorig jaar. Volgens de rechtbank handelde hij met voorbedachte raden. Hij belde na de moord zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 19 graden en blijft daar de rest van de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder. Het beroep tegen de plannen is ingetrokken na afspraak over bereikbaarheid. De overheden investeren samen ongeveer 200 miljoen euro in wegen en een fietsbrug. Het gerechtsgebouw in Zwolle is dinsdagmiddag kort ontruimd na een kleine brand in een technische ruimte van de parkeergarage. Er kwam lichte rook vrij. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert werd kort geschorst. Na ongeveer 10 minuten mocht iedereen weer naar binnen. De situatie is onder controle. 14 mannen zijn dinsdag in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag 2019. De straf volgt later. Bij de aanslagen kwamen 279 mensen om, onder wie 3 Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond. 9 mannen zijn vrijgesproken. De rechtbank in Arnhem heeft Mark 1 20 jaar cel opgelegd voor de moord op zijn partner Nelleke in Beuningen. De man wurgde haar in de nacht van 13 op 14 december vorig jaar. Volgens de rechtbank handelde hij met voorbedachte raden. Hij belde na de moord zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 19 graden en blijft daar de rest van de dag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Net 4 uur geweest op dinsdagmiddag en we gaan gelijk even helemaal naar de Gouden.

Een liedje over een luchthaven is altijd simpel om te schrijven, want er gebeurt altijd heel veel op een vliegveld natuurlijk. De motors waren dat met Airport. Goedemiddag, net 4 uur geweest. Ik ben Erwin. Ik ga er weer lekker 3 uur lang hard tegenaan op dinsdagmiddag. Nu met

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn dinsdag voorzichtig begonnen na de sterke stijging van AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta, eigenaar van Facebook, steeg kort na opening 0,3%. De Dow Jones won 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,3%. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zegt dat het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaan-oever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens Guterres walsen de uitbreidende nederzettingen de weg naar de vrede plat. Hij waarschuwt dat de twee-staten-oplossing dreigt te verdwijnen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op de Russische miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman op de sanctielijst te houden. Frankrijk wil Usmanov schrappen, Letland niet. Zonder akkoord voor middernacht vervallen de sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Het Openbaar Ministerie eist dinsdag 12 jaar cel en 15 jaar beroepsverbod tegen oud-ambtenaar Jim B. van de gemeente Amsterdam. Hij zou gemeentelijke gegevens hebben verkocht die zijn gebruikt bij minstens 95 geweldsincidenten, waaronder 36 explosies. Ook tegen twee medeverdachten is 10 jaar cel geëist. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een zwakke westenwind. De temperatuur blijft rond 19 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, lekker hoor. Reggae-experimentje van Mr. Slowhand himself. Dat was Eric Clapton natuurlijk. En zijn versie van I Shot the Sheriff. We kennen hem ook van Mr. Bob Marley natuurlijk. Jazeker. Hey, goedemiddag, welkom. Iedereen die ons weer heeft verrast met superleuke reacties in onze app vandaag. Hartelijk dank voor jullie inspirerende teksten. Want dat zei het echt hoor. Blijf versturen die leuke berichten over de app van Filter Radio. En zend wat je zenden wilt. Dit is BZN, misschien wel een allergrootste hit ooit. Het is Mon Amour.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een militair vliegtuig is neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland. Een persoon raakte gewond, melden lokale autoriteiten. De basis ligt bij Spangdalem, ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlakbij Luxemburg. Het F-16-eskader telt 20 toestellen. Justitieminister David van Weel ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig. Er werden onder meer voorwerpen en vuurwerk naar de politie gegooid. De advocaat van oud-Jumbo-topman Frits van Eert vindt dat zijn cliënt ten onrechte is veroordeeld en te zwaar is gestraft. Tijdens een regiezitting in het hoge beroep in Zwolle vroeg hij om vernietiging van het vonnis en nieuw onderzoek. Volgens hem ontbreekt mogelijk 40% van het dossier. Het Hof beslist 14 oktober over onderzoekswensen. De advocaat van Jalal O. heeft bij de rechtbank in Rotterdam gepleit voor vrijspraak. O. wordt verdacht van het runnen van het drugslab aan de Schammekamp. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel voor het exploiteren van het lab en schuld aan de explosie waarbij 3 mensen omkwamen. De uitspraak volgt op 27 oktober. Dan nog het weer. Het is momenteel 19 graden en overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het west-noordwesten. De rest van de dag blijft het droog. De temperatuur blijft rond de 19 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
0: 5 uur geweest hier op de dinsdagmiddag van Feel Good 60s en 70s.

Hier en daar een gong. Het lijkt het NOS-journaal wel. Jonathan Redman en Egyptian Reggae stond wekenlang op nummer 1 ergens in het eind van de jaren 70. Goedemiddag. 5 uur geweest. Ik ben Erwin. Ik ga weer een uur van maken met hele fijne platen op Feel Good 60s en 70s.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een militair vliegtuig is neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland. Een persoon raakte gewond, melden lokale autoriteiten. De basis ligt bij Spangdalem, ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlakbij Luxemburg. Het F-16-eskader telt 20 toestellen. Justitieminister David van Weel ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig. Er werden onder meer voorwerpen en vuurwerk naar de politie gegooid. De advocaat van oud-Jumbo-topman Frits van Eert vindt dat zijn cliënt ten onrechte is veroordeeld en te zwaar is gestraft. Tijdens een regiezitting in het hoge beroep in Zwolle vroeg hij om vernietiging van het vonnis en nieuw onderzoek. Volgens hem ontbreekt mogelijk 40% van het dossier. Het Hof beslist 14 oktober over onderzoekswensen. De advocaat van Jalal O. heeft bij de rechtbank in Rotterdam gepleit voor vrijspraak. O. wordt verdacht van het runnen van het drugslab aan de Schammekamp. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel voor het exploiteren van het lab en schuld aan de explosie waarbij 3 mensen omkwamen. De uitspraak volgt op 27 oktober. Dan nog het weer. Het is momenteel 19 graden en overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het west-noordwesten. De rest van de dag blijft het droog. De temperatuur blijft rond de 19 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaretsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht een kwartier op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De Spinners et Terra, wat een stem. Uniek, hè? Eigenlijk, If You Leave Me Now van Chicago. Groot hit in de jaren 70. Hallo, je bent bij Feel Good, 60s en 70s. We zitten weer in de herfst, mensen. Sinds gisteren is het ook op onze kalender herfst geworden. Regen tegen de ramen en mooie muziek op de radio. Hier is Stevie Wonder en I Wish.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een militair vliegtuig is neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland. Een persoon raakte gewond, melden lokale autoriteiten. De basis ligt bij Spangdalem, ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlakbij Luxemburg. Het F-16-eskader telt 20 toestellen. Justitieminister David van Weel ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig. Er werden onder meer voorwerpen en vuurwerk naar de politie gegooid. De advocaat van oud-Jumbo-topman Frits van Eert vindt dat zijn cliënt ten onrechte is veroordeeld en te zwaar is gestraft. Tijdens een regiezitting in het hoge beroep in Zwolle vroeg hij om vernietiging van het vonnis en nieuw onderzoek. Volgens hem ontbreekt mogelijk 40% van het dossier. Het Hof beslist 14 oktober over onderzoekswensen. De advocaat van Jalal O. heeft bij de rechtbank in Rotterdam gepleit voor vrijspraak. O. wordt verdacht van het runnen van het drugslab aan de Schammekamp. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel voor het exploiteren van het lab en schuld aan de explosie waarbij 3 mensen omkwamen. De uitspraak volgt op 27 oktober. Dan nog het weer. Het is momenteel 19 graden en overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het west-noordwesten. De rest van de dag blijft het droog. De temperatuur blijft rond de 19 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht een kwartier op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud.
5: Erwin van der Bliek.
6: Net 6 uur geweest op de dinsdagavond inmiddels van Feel Good 60s and 70s. En wij gaan er nog een uurtje voor. Dit is Reinhard Maai. Feel Good.

Dat zijn Crosby, Stills, Nash en Young. Heerlijke muziek uit de jaren 70. Goedenavond, 6 uur geweest alweer op de dinsdagavond van Feel Good 60s en 70s. Ja hoor, vroeg is het alweer donker s'avonds. Niet normaal hoe snel dat gaat, hè? Oi, oi, uurtje of 8 lampjes aan hoor, zeker wel. Maar goed, het heeft ook zijn leuke kant, hè? Die iets langere avonden. Ideale gelegenheid om het lekker gezellig te maken thuis. Wij gaan even een maanwandelingetje doen op dinsdagavond. Ach, waarom niet? Hier zijn de Police. Walking on.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. René Benko is in Oostenrijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De investeerder betaalde €360.000 vooruit voor de huur van een landgoed in Innsbruck toen zijn vastgoedconcern Sinja al financiële problemen had. De zaak moest deels opnieuw na een uitspraak van het Oostenrijkse Hoge Rechtshof. President Trump heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen de economische druk op Iran op te voeren. Volgens Trump staat hij voor een groot besluit: een deal sluiten of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zegt nog steeds een akkoord te willen, direct na de Amerikaanse verkiezingen. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Spangdalem in het westen van Duitsland is een F-16 neergestort. De piloot kwam volgens lokale autoriteiten veilig uit het toestel en krijgt medische zorg. Het is onduidelijk of er nog een bemanningslid aan boord was. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. De droogteproblemen in Nederland houden aan, ondanks weken met regenbuien. Rijkswaterstaat verwacht komende week weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Lage waterstanden beperken de scheepvaart. Op de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer met omvaarroutes tot 300 kilometer. Ook natuur en landbouw ondervinden gevolgen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een zwakke wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In de regio West staan nog maar een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten oponthoud.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Oh, dit is zo lekker. Steely Dan, I'm a fool to do your dirty work. Nou, dat gevoel heb ik niet. Ik heb een leuke baan, dat wel. Maar het zit er wel op voor vandaag. Ik ga lekker genieten van een vrije avond. De vaccinelichtjes worden aangestoken in huizen van het publiek. En morgenochtend zijn we er weer meteen naar de ochtendshow van Joey. Voor meer lekkers uit de jaren 60 en 70. Maar dan op de woensdag van onze fijne zender. Dit is Andrew Gold. Wat je ook gaat doen, maak er een lekkere avond van, hè.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. René Benko is in Oostenrijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De investeerder betaalde 360.000 euro vooruit voor de huur van een landgoed in Innsbruck toen zijn vastgoedconcern Sinja al financiële problemen had. De zaak moest deels opnieuw na een uitspraak van het Oostenrijkse Hoge Rechtshof. President Trump heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen de economische druk op Iran op te voeren. Volgens Trump staat hij voor een groot besluit. Een deal sluiten of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zegt nog steeds een akkoord te willen, direct na de Amerikaanse verkiezingen. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Spangdalem in het westen van Duitsland is een F-16 neergestort. De piloot kwam volgens lokale autoriteiten veilig uit het toestel en krijgt medische zorg. Het is onduidelijk of er nog een bemanningslid aan boord was. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. De droogteproblemen in Nederland houden aan, ondanks weken met regenbuien. Rijkswaterstaat verwacht komende week weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Lage waterstanden beperken de scheepvaart. Op de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer met omvaarroutes tot 300 kilometer. Ook natuur en landbouw ondervinden gevolgen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een zwakke wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. René Benko is in Oostenrijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De investeerder betaalde €360.000 vooruit voor de huur van een landgoed in Innsbruck toen zijn vastgoedconcern Sinja al financiële problemen had. De zaak moest deels opnieuw na een uitspraak van het Oostenrijkse Hoge Rechtshof. President Trump heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen de economische druk op Iran op te voeren. Volgens Trump staat hij voor een groot besluit: een deal sluiten of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zegt nog steeds een akkoord te willen direct na de Amerikaanse verkiezingen. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Spangdalem in het westen van Duitsland is een F-16 neergestort. De piloot kwam volgens lokale autoriteiten veilig uit het toestel en krijgt medische zorg. Het is onduidelijk of er nog een bemanningslid aan boord was. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. De droogteproblemen in Nederland houden aan, ondanks weken met regenbuien. Rijkswaterstaat verwacht komende week weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Lage waterstanden beperken de scheepvaart. Op de IJssel dreigt eenrichtingsverkeer met omvaarroutes tot 300 kilometer. Ook natuur en landbouw ondervinden gevolgen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een zwakke wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt ook kleinere overnames laat onderzoeken. Dat kan zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld als een bedrijf te veel macht krijgt. De Eerste Kamer moet nog instemmen. De wet gaat naar verwachting volgend jaar in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als een rechter dat bepaalt. Hij weert de media vanwege hun berichtgeving en noemt die nepnieuws. De media zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. De afspraken moeten de Amerikaanse militaire aanwezigheid vergroten en die van tegenstanders beperken. Landen buiten de NAVO mogen geen militaire installaties op het eiland vestigen. Ook werken ze samen tegen spionage. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS-stations over een geweigerde reclamecampagne. Op de poster stond een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen één dag geen 650.000 dieren willen eten. De rechtbank in Utrecht behandelt de zaak woensdagochtend. Wakker Dier zegt dat de weigering de vrijheid van meningsuiting aantast. Nu nog het weer. Het is nu 18 graden en meest bewolkt. Er staat een zwakke noordoostenwind. De temperatuur blijft rond 17 graden. In het weerbeeld verandert weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consumentenmarkt ook kleinere overnames laat onderzoeken. Dat kan zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld als een bedrijf te veel macht krijgt. De Eerste Kamer moet nog instemmen. De wet gaat naar verwachting volgend jaar in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als een rechter dat bepaalt. Hij weert de media vanwege hun berichtgeving en noemt die nepnieuws. De media zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. De afspraken moeten de Amerikaanse militaire aanwezigheid vergroten en die van tegenstanders beperken. Landen buiten de NAVO mogen geen militaire installaties op het eiland vestigen. Ook werken ze samen tegen spionage. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS-stations over een geweigerde reclamecampagne. Op de poster stond een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen één dag geen 650.000 dieren willen eten. De rechtbank in Utrecht behandelt de zaak woensdagochtend. Wakker Dier zegt dat de weigering de vrijheid van meningsuiting aantast. Nu nog het weer. Het is nu 18 graden en meest bewolkt. Er staat een zwakke noordoostenwind. De temperatuur blijft rond 17 graden. In het weerbeeld verandert weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60's en 70's.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Canadese advies- en ingenieursbedrijf WSP Global trekt zijn bod op het Nederlandse Arcadis in. WSP deed twee biedingen van €48,50 en €51,50 per aandeel, maar Arcadis wees die af. Volgens WSP kwam geen gesprek over de voorwaarden op gang. Frankrijk breidt de financiële steun uit voor inwoners met lage inkomens die door hoge brandstofprijzen worden geraakt. De regeling voor mensen die veel kilometers rijden voor hun werk wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 naar 5,5 miljoen mensen. Hulp aan de visserij, landbouw en bouw loopt door tot eind december. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt ook kleinere overnames laat onderzoeken. Dat kan zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld als een bedrijf te veel macht krijgt. De Eerste Kamer moet nog instemmen. De wet gaat naar verwachting volgend jaar in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als een rechter dat bepaalt. Hij weert de media vanwege hun berichtgeving en noemt die nepnieuws. De media zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Nu nog het weer. Op dit moment is het 18 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige oostenwind. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Canadese advies- en ingenieursbedrijf WSP Global trekt zijn bod op het Nederlandse Arcadis in. WSP deed twee biedingen van €48,50 en €51,50 per aandeel, maar Arcadis wees die af. Volgens WSP kwam geen gesprek over de voorwaarden op gang. Frankrijk breidt de financiële steun uit voor inwoners met lage inkomens die door hoge brandstofprijzen worden geraakt. De regeling voor mensen die veel kilometers rijden voor hun werk wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 naar 5,5 miljoen mensen. Hulp aan de visserij, landbouw en bouw loopt door tot eind december. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consumentenmarkt ook kleinere overnames laat onderzoeken. Dat kan zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld als een bedrijf te veel macht krijgt. De Eerste Kamer moet nog instemmen. De wet gaat naar verwachting volgend jaar in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als een rechter dat bepaalt. Hij weert de media vanwege hun berichtgeving en noemt die nepnieuws. De media zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Nu nog het weer. Op dit moment is het 18 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige oostenwind. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. De Franse president Emmanuel Macron roept landen op meer te doen voor de internationale orde. Bij de Verenigde Naties bekritiseerde hij de passiviteit rond Gaza en het geweld tegen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. Ook wil hij meer samenwerking tussen landen en inspraak van Europa bij besluiten over kunstmatige intelligentie. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidoostenwind. De temperatuur verandert weinig, het is nu 16 graden... en de temperatuur blijft de komende tijd rond 15 graden liggen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. De Franse president Emmanuel Macron roept landen op meer te doen voor de internationale orde. Bij de Verenigde Naties bekritiseerde hij de passiviteit rond Gaza en het geweld tegen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. Ook wil hij meer samenwerking tussen landen en inspraak van Europa bij besluiten over kunstmatige intelligentie. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidoostenwind. De temperatuur verandert weinig, het is nu 16 graden... en de temperatuur blijft de komende tijd rond 15 graden liggen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 60s and 70s.
1: Sammy loopt niet zo gebogen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. Bij het blussen van een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Het bluswater kwam uit het Blauwe Meer dat al besmet was met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en weggepompt. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en later getest. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur blijft rond de 14 graden. Op dit moment is het nog 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.